0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
4: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art.
6: En Ellie.
7: Van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek.
1: Denk jij bij cloudoplossingen aan een wolk? Bij Roma, mensen van ICT, weten we alles van cloudoplossingen voor je bedrijf. We zorgen ervoor dat je altijd veilig en op afstand kunt werken. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over cloudoplossingen of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
0: Een commercial op DMG blijft hangen. Hangen in het hoofd van jouw potentiële klant. Voor meer info, kijk op dmgdeurne.nl.
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte fiets? Dan ga je natuurlijk naar de specialist met bijna 100 jaar ervaring en de beste service. Dat maakt Manders Fietsen de nummer 1 in fietsplezier. Je vindt Manders Fietsen aan de Stationstraat 108 in Deurne of kijk op mandersfietsen.nl.
3: Wie? Wiegerzichzelf in Asten. De allergrootste in binnen- en buitenmeubelen van de regio. En de goedkoopste in teak, eiken en mango. Dus van tuinstoel tot bankstel.
4: Je vindt het wel
5: in Asten.
4: Bij Wiegerzichzelf.
5: In de Strielaan 4. En op wiegerzichzelf.nl.
6: Op zoek naar een leuke baan in de regio als schoonmaakmedewerker? Variant Schoonmaakservice in Deurne is weer op zoek naar nieuwe, enthousiaste, gemotiveerde en betrouwbare collega's. Kom en ga bij ons familiebedrijf aan de slag in een gezellige en informele sfeer. Weet of er een baan voor jou bij zit? Kijk op variantdeurne.nl/vacatures.
4: Je vindt het wel
5: in Asten,
4: bij Wiegerzichzelf.
5: In de Strielaan 4.
3: Iedere zondag geopend.
7: Goeiedag!
8: Ben je op zoek naar verse, lokale en unieke producten? Kom dan eens langs bij Verswinkel Bob in Liesel. Van dagverse groenten en lekker fruit tot het gehele assortiment van slagerij Bouwmans uit Zeilberg en bakkerij Jos Putz uit Limburg. Je vindt het allemaal bij Bob. Ook voor de smakelijkste kant-en-klaar diepvrouwen.
9: Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
10: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
9: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
11: Wij weten echter niet.
12: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
13: Wij zijn Art
12: en Ellie
13: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
12: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
13: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
14: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
12: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
14: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
1: Antwerp.
7: Met
1: non-stop de beste muziek op je radio.
7: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
4: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
3: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
5: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
3: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Water speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi-Uurke.

0: is mede mogelijk gemaakt door Bavaria. Zo.
1: Maar ook hier gaat het feestje nog even door. Kees en een tafel.

0: Wat een spektakel was het weer. Vanuit Studio Diana keek u naar Lamme Frans en de deurzakkers met Het feest kan beginnen. En zometeen, na de boodschappen, gaat ons programma voor u verder met een nieuwe aflevering van Tipsy de Wonderhond. Tot zo!
1: In West-Brabant en 13 graden in Oost-Brabant. En dit was het journaal van Brabant TV.
2: 60 minuten lang.
3: Los op de muziek van uw leven.
4: Het kooijurken.
2: Het kooijurken.
4: Dit is helemaal.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markkensoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markkensoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond.
2: Don't have to leave this town.

0: air.
1: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
0: Aaron Dion Air. Met Aaron.
3: Ja, goedemiddag.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
3: Ja, daar zijn we weer. Aaron Dion Air. Op de vrijdagmiddag.

0: weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Ja, fantastisch. We zijn er weer. Aaron Dionair bij Dit is Helmond Radio. Straks de Ruud Verrijen Refix van deze week. De 80's onderweg natuurlijk. De 90's rubriek. 3 from 1 met dit keer de Spice Girls. En nieuwe platen in de tipparade. Rond de klok van 15:45 natuurlijk gaan we ze aan je voorstellen. Maar eerst, let's dance.

0: Arundi and Arundi on the air and let's dance.
1: The Refix. Fix.
0: Ga lekker door met de Refix van deze week. Onze Ruud van Rijen aan elkaar gemixt. Spanja en Call Me in uiteraard een nieuwe remix. En dat noemt hij dan weer de Refix natuurlijk. Ja, lekker je weekend inknallen. Met de Ruud van Rijen Refix van deze week. In Arundi on Air op de vrijdagmiddag.

Heerlijk om zo je weekend weer in te knallen met deze refix van Ruud van Rijen, Spanja en Call Me. Verzoekjes, suggesties, opmerkingen, ze zijn allemaal welkom. AaronDeonair@ditishelmond.nl. Dat is AaronDeonair@ditishelmond.nl. Een DM via Facebook of Instagram is natuurlijk ook welkom. @AaronDCrew of @ditishelmond. En inderdaad, WhatsApp de studio, hè? 0492-553387. Dat is 0492-553387. De enige manier om dus contact te maken via WhatsApp hier met de studio. Dus wat wil je kwijt? Wat staat er op stapel? Wat ga je doen dit weekend? Nou, het is allemaal welkom. We willen het allemaal weten. We gaan door met Fox Fizz en The Land of Make-Believe.

Nova en Aurora hoorde je. Ook dit hoort bij de 80er jaren. Daarvoor Laurie Spee en How Many Times. En we staken van wal met Bucks Fizz en The Land of Make-Believe.

0: Ja, over een aantal weken is het weer zover. De XL-uitzending, vrijdag 5 juni, met niemand minder dan Jordi Versteegde, die dan aanschuift. Wat een beetje traditie, hè? Dat doet hij ieder jaar, zo tegen de zomer. Dan schuift hij gezellig bij ons aan. En voor Jordi is het allemaal begonnen hier bij de lokale omroep natuurlijk. Hè? Toen nog Stadsradio Helmond, tegenwoordig natuurlijk. Dit is Helmond. En Jordi is doorgestroomd naar De Telegraaf. En woont tegenwoordig in Amsterdam. En doet het hartstikke goed. Is bijna dagelijks op de landelijke televisie bij shownieuws te zien. Maar ons blijft hij natuurlijk ook nog steeds trouw. Hij schuift weer aan 5 juni tijdens de eerstvolgende Aaron Dion Air XL-uitzending hier bij Dit is Helmond Radio. Dat dus, maar nog veel meer. Luister maar.
1: Elke eerste vrijdag van de maand.
2: Aaron D. On Air. XL.
1: Met artiesten in de studio. De dwaze

0: Kant Radio.
1: Ja, over 3 weken dus, 5 juni, 3 uur, noteer dat in je agenda. En om terug te blikken op de vorige Excel-uitzending, op 1 mei, toen waren hadden we twee studiogasten, hartstikke gezellig. Sam Achten en Delen waren toen te gast. En mocht je dat gemist hebben en mocht je dat terug willen luisteren, dat kan natuurlijk via uitzending gemist op ditishelmond.nl. En dan even zoeken op 1 mei, 3 uur, Aaron Dion Air. En dan kun je het programma altijd nog even terug luisteren, ook fragmenten daarvan. Ben je benieuwd naar hoe het eraan toe gaat natuurlijk hier achter de schermen met beeld? Nou, die beelden kun je altijd even raadplegen via mijn maandelijkse vlog natuurlijk. En 1 mei is er weer een nieuwe vlog online gekomen met een kijkje achter de schermen hier weer bij de Excel-uitzendingen bij Dit is Helmond. En die vlogs kun je natuurlijk nog altijd vinden op youtube.com/RND Crew. Dat is youtube.com/Aaron D. Crew. En even abonneren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, vinden we natuurlijk ook altijd super gezellig. Het kost niks en we vinden het enig. Zo is het. We gaan door. Als we naar buiten kijken. Ja, ik ben wel toe aan het weerbericht eigenlijk. Ja.
2: Dit is Helmond Weer.
1: Ja, er komen donkere wolken opzetten hier in het Helmondse. Het blijft niet lang meer droog. Ook vanmiddag trekken buien over het land, dus ook over Helmond. En het is kil met 11 graden en een frisse noordwestenwind. In het weekend komt het ook tot buien, maar het wordt wel iets zachter. Morgen zaterdag is het 13 graden. Zondag doen we daar 2 graden bij op. En dan wordt het 15 graden. Na het weekend loopt de temperatuur verder op, richting 16 à 17 graden. Maar de eerste dagen van de nieuwe week zijn nog wel wisselvallig met buien. Tweede deel van de komende week laat de zon vaker van zich zien. Gelukkig maar komt die lente toch weer zachtjes aan terug. Straks 3 hits van 1 bepaalde artiest of groep, met dit keer de Spice Girls in 3 from 1. Maar eerst terug naar de 90s, zometeen Real to Real. En die hele grote hit I Like to Move It. Crystal Waters onderweg, 100% Pure Love. Maar eerst deze klassieker uit 1994. Sweets for my sweet, dit is CJ Lewis.

Nummer 1 hit 1994, I Like To Move It. The Real To Real hoorde je daarvoor CJ Lewis en Sweets For My Sweet uit datzelfde jaar. En we hebben geplukt uit het jaar 1994, want ook de laatste plaat in deze rubriek natuurlijk, de 90s rubriek, komt uit dat jaar. 1991 scoorde zij eerst een hele grote hit met Gypsy Woman, beter bekend als La Da Di, La Da Da. En in 94 scoorde ze haar tweede hit en dat was deze, 100% Pure Love. Crystal Waters in So 90s bij Aaron Dionair. Dit is Helmond Radio.

0: 100% pure love voor je. Crystal Waters, de laatste van de 90s rubriek. So 90s. En zometeen gaan we naar 3 from 1. 3 hits van één bepaalde artiest of groep. Maar we schakelen ook even met de keuken. En als het goed is, is Jason even op de gang gaan staan daar. Want het is nogal lawaaierig in de keuken. Jason, kun je me horen? Hallo? Wacht even. Nee? Hallo, Jason? Nu misschien?
1: Ja, even. Is hier al? Wacht.
0: Nou, het is waanzinnig. Ja, je bent er gewoon.
1: Het is een weekje niet geweest, maar het is er weer, hoor.
0: Oh, loopt er ook een poes?
1: Zo, loop jij te krengen vandaag of zitten?
0: Wat is dat?
1: Hey, ik heb geen idee. Oh,
0: Jason, geweldig welkom terug. Je was op vakantie, hoe heb je het gehad?
1: Ja, best wel lekker.
0: Ja, toch? Gewoon even eruit. Het was ook lekker weer daar. Waar was je?
1: Even een week geen radio, geen tv, geen storingsmeldingen. Even een weekje helemaal niks.
0: Nee, precies. En dat was in Spanje. Waar precies?
1: In Gran Canaria, Maspalomas.
0: Ja, dat is toch leuk, want dat was de Pride. Ik ben jaloers, want ik was er niet bij. Het was fantastisch ook, die foto's die je stuurde. Ja. Allemaal regenboogvlaggen. Ja. Optocht, hè? Was het een optocht? Ja, hè?
1: Ja.
0: Wat ik zag?
1: Eigenlijk wel. Maar het was niet als doel om daar op een Pride-wagen te staan. Het is zo toevallig uit elkaar gevallen.
0: Oké, want?
1: We vlogen met een bepaald vliegmaatschappij die daar een wagen had gehuurd.
0: Ja.
1: En die moest vulling hebben. Dus we konden voor een klein prijsje. En vergeleken met Amsterdam is dat echt een klein prijsje.
0: Ja, want het kost gigantisch veel geld normaal als je op zo'n boot of zo wil staan. Of op zo'n praalwagen.
1: In Amsterdam betaal je voor hetgeen wat wij hier betaald hebben echt de tweedubbele ervoor.
0: Zo, dat bedoel ik. Oh, er wordt gerommeld achter je in de keuken, hoor ik. Wat eten we?
1: Ik dacht een beetje om in de Spaanse sfeer te blijven eten vandaag tapas.
0: Tapas! Oh, heerlijk. Ja, dat vind ik dan weer lekkerder dan paella. Dat is natuurlijk ook Spaans, maar ik ben niet zo van die vis die er dan in zit.
1: Ik ook niet.
0: Nee, want het is vaak met mosselen. En daar ben ik niet zo van.
1: En garnalen.
0: Ja.
1: Maar kippenuil, ja?
0: Ja, ik kom je aan de woorden. Heerlijk. Kippenuil, ja, dat wil ik.
1: Ja, volgens mij wel. Volgens mij heb je kippenuil, ja.
0: Oh, dat heb ik dan nog nooit gegeten. Dus er zit geen vis in.
1: Nee, kip. Het
0: is puur kip. Oké. Okay. Maar tapas, heerlijk. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal gaan proeven. Heb je verder nog nieuws dat je zegt van, nou, dat moet nu even de eter in?
1: Rustig aan. Er zijn lokale buien op dit moment, als ik zo kijk naar buiten. Want de ene moment zie ik het in een bepaalde hoek regenen, zoals in Helmond Noord.
0: Ja.
1: En als ik zo kijk naar het zuiden des Helmonds, dan zie ik daar ook lokale buien. Dus er zijn lokale buien nu.
0: Tot zover. dat is leuk, hè? Maar binnenkort, we kunnen dat wel een beetje alvast een tipje van de sluier oplichten. Binnenkort hebben wij grande nieuws. Hè?
1: Ja, grande nieuws.
0: Mogen we nog niks over vertellen, toch?
1: Dan mag Jordi echt de persen gaan stoppen bij de Telegraaf. Want dit is toch wel echt het kraker van het jaar.
0: Ja, precies. Binnenkort meer in Air on the Air. Dus blijf luisteren iedere vrijdag om 3 uur. En over een aantal weken natuurlijk 5 juni de XL-uitzending. Hoog bezoek. Jordi Versteegde weer hier aan tafel. En hij, zijn populariteit en zijn bekendheid groeit met het jaar.
1: Met de dag.
0: Met de dag zelfs.
1: Met de dag.
0: Ja, bijna dagelijks in Shownieuws.
1: Hij was gisteravond weer bij Shownieuws.
0: Ja, hij doet het fantastisch. We zijn zo trots op hem. Begonnen hier bij de Omroep. En hij blijft ons trouw.
1: Als verslaggever bij de Telegraaf.
0: Hoe gaaf is dat?
1: En nu dagelijks zowat bij Shownieuws en Nieuws van de Dag.
0: Ja, en we gaan ook weer vloggen als die er is natuurlijk. Dus dan kun je dan weer met beeld achteraf terugzien in de maandvlog. Hè? Aaron's vlog.
1: Zie je dan ook weer mijn action aankopen van die week?
0: Ik denk het wel.
1: Oei.
0: Oei, dat was afgelopen keer, hè? Ja, die Swiffer. Je swifferde een end in de rondte.
1: Die zeepopjes zijn uitverkocht. Ja? Niet krijgen.
0: Oh, dat komt tot de vlog.
1: Ja.
0: En je hebt je niet voor niks opgesloten op zolder, toch?
1: Ja. Ja. Maar ja, het kwam toch uit toen ik op vakantie was, dus er was geen probleem.
0: Oh ja, je was letterlijk op de vlucht. Toch?
1: Ja, was
0: op vakantie. Ja, geweldig, hè? YouTube.com/R&D Crew voor onze vlogs. Natuurlijk vinden we altijd hartstikke gezellig. Dank weer voor je bijdrage. En volgende week, dan zijn we er weer.
1: Ja.
0: Is dat zo? Ben je er dan ook?
1: Dat weet ik niet.
0: Is er misschien dan grande nieuws of de week daarna? Moeten we nog even afwachten, hè?
1: Misschien met Jordi Versteegde erbij, is leuk.
0: Oh, je brengt...

Goodbye, Spice Girls, Say You'll Be There en To Become One hoorde je in 3 from 1. 3 hits van één bepaalde artiest of groep. Het is de hoogste tijd voor de tipparade, waarin we 3 nieuwe releases, welke getipt worden voor The Interactive Power Chart, laten horen. Allereerst de nieuwe Gerard Joling en Niet Voor Één Keer. Tip 3.

0: Tip 3. Tip 3 was dat, Gerard Joling. En niet voor één keer. En dat brengt ons uiteraard automatisch bij tip
1: 2.
0: Lady Gaga, wederom van de film The Devil Wears Prada 2 is dit. Shape of a Woman.

0: Shape of a Woman, de nieuwste Lady Gaga hoorde je. Tip 2, we gaan door met tip
1: 1.
0: Christine W. en Next to You hoor je nu. Zometeen na het nieuws meer R&D on Air. Blijf erbij, tot zo.

0: zometeen meer.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Het onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: R&D On Air.

0: is Helmond. Welkom terug. Deel 2, uur 2, Aaron Dion Air bij Dit is Helmond Radio. We gaan lekker van wal steken met onze Interactive Power Chart van deze week. Te beginnen met de hekkensluiter natuurlijk.
1: 10.
0: Op 10, Awake Tonight, Afrojack, Sia en Dave.

0: I Just Might. 17 weken in de lijst. En deze week op de 8e plek in onze Interactive Power Chart. Bruno Mars, daarvoor op 9. Bibi Rexha, weer licht stijgende van 10 naar 9. Met Faithless en New Religion. En we staken van wal met de hekkensluiter van deze week op 10. Afrojack, Sia en David Guetta. En Awake Tonight in de 4e week dat ze meedoen. Oké, dat brengt ons bij regio nieuws. Ja, inderdaad, regionieuws. We gaan lekker door met wat berichten van Helmondse Bodem. Koen en Zeno pakken dagbesteding voor mensen met een beperking anders aan. Veel meer dan alleen bezig zijn, zeggen ze. Ja, Koen Liebrecht uit Helmond en Zeno van Meeders uit Deurne zijn twee sportliefhebbers met een gedeelde passie. Het begeleiden en motiveren van mensen met een beperking. Dat doen ze met de twee, met jouw maatje, op hun eigen manier. Die veel verder gaat dan de cliënten alleen maar bezighouden. Liebrecht en Van Meeles werken hierbij sinds 2024 samen op verschillende locaties in de regio. En vanaf volgende maand hebben ze hun eigen vaste thuishonk in Milhezen. Meer hierover lezen kun je doen op ditishelmond.nl. En na een periode van stilte is het tienerhuis in Brouwhuis deze woensdag feestelijk heropend. Goed nieuws dus. Veel kinderen en ouders kwamen al naar de locatie om de terugkeer van de ontmoetingsplek voor lokale jongeren mee te vieren. Het nieuwe bestuur wil het tienerhuis opnieuw laten uitgroeien tot een bruisende plek voor de jeugd in de wijk. En de geplande voorleesboom bij basisschool De Goede Herder in Helmond Oost heeft de buurtzaam challenge van de gemeente Helmond gewonnen. Gefeliciteerd. Met de wedstrijd wilde de gemeente inwoners stimuleren om hun buurt mooier en socialer te maken. Het project startte in mei 2025, dus exact een jaar geleden. En nu, juist een jaar later, afgelopen donderdag om precies te zijn, is het feestelijk afgesloten in wijkhuis De Lier. De prijzen werden uitgereikt door wijkwethouder Marita van Lierop. Wat een feestelijkheden. Goed, tot zover. We gaan door met de lijst. En dat brengt ons bij de nummer
1: 7.
0: Op nummer 7, Alex Warren, Fever Dream.

0: 8 weken in de lijst deze week. 1 plek omlaag van 6 naar 7. Alex Warren en Fever Dream. Nou, dan treffen we de enige nieuwe binnenkomer op nummer 6 aan deze week. We kennen ze natuurlijk allemaal nog van die hele grote hit. 26 jaar geleden braken ze door. Hier in Nederland althans met Walk on Water. Ze hebben een hele reeks singles en albums uitgebracht. Maar dat werden voornamelijk hits in eigen land België. Ik heb het over Milk Inc. Ze komen nieuw binnen deze week op nummer
1: 6.
0: Met de allernieuwste plaat Medicine.

Risk It All, Bruno Mars, prachtige plaats. 6 weken in de lijst. Deze week blijven we staan op de 4e plek. Daarvoor op 5, Taylor Swift en Elizabeth Taylor. 5 weken doet ze mee in de lijst met deze plaat. En daarvoor natuurlijk nieuw binnen op 6, Milk Inc. en Madison. Zometeen de top 3, maar eerst het volgende. Want die Interactive Power Chart, daar zijn we nu mee bezig, wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek natuurlijk. Stem ook en help mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest en titel te mailen. Ja, heel eenvoudig. Naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dus aarondeonair@ditishelmond.nl. Aaron met dubbel A. En of via een DM. @aarondecrew via de socials. @aarondecrew via de socials. Instagram, Facebook. En dan telt jouw stem automatisch mee voor de nieuwe samenstelling voor de lijst voor volgende week. De hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina. Die hebben we ook natuurlijk. facebook.com/aarondeonair. Dat is facebook.com/aarondeonair. Eventjes liken, want dat vinden we gezellig. En er komt iedere week van alles op te staan. Waaronder dus de hitlijst. 3 juli komt ze met een nieuw studioalbum, Confessions 2. Ik heb het over Madonna. Nou, de voorloper daarvan vinden we op nummer 3 deze week. I Feel So Free.

0: De eerste albumtrack die is vrijgegeven voor het toekomstige nieuwe studioalbum van Madonna. 3 juli komt het uit. Confessions on the Dance Floor 2. Het vervolg op die hele grote hit inderdaad uit 2005. Confessions on the Dance Floor met Hang Up daarop natuurlijk. De eerste echte single, die horen we straks later in de lijst. Dat is samen met Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vorige week op 1. Nou, staan ze nog steeds op 1. We gaan er nu eigenlijk wel achter komen.
1: Van nieuwe tot oude muziek.
2: Dit is Helmond.
0: Want op 2 vinden we Lady Gaga en Duce en Runway.
3: No matter what, you got to strut.

0: Runway.
1: Runway, Lady Gaga, Duce op 2 en dat rijmt. Ja, zometeen de nummer 1, niet zo heel spannend meer. Hè. We hebben het min of meer al verklapt. Maar eerst een overzicht in volgevlucht van 10 naar 1. Op 10, Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. En op 9, Bebe Rexha, Faithless en New Religion. I Just Might, Bruno Mars. Op 8, gevolgd door nummer 7, Alex Warren en Fever Dream. De enige nieuwe binnenkomer vinden we op 6 deze week. Milk, Inc. en Medicine. En op nummertje 5, Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Bruno Mars, nog een keertje, maar dan met Risk It All op 4. En op 3, Madonna met I Feel So Free. Runway, Duce, Lady Gaga op 2 en dus op nummer 1. Vorige week nieuw binnen op 1. Deze week blijven staan met de meeste stemmen. Madonna en Sabrina Carpenter. Ja, en Bring Your Love.

0: Je weet wat je moet doen natuurlijk om de veranderingen aan te brengen. Hè? Interactive Power Chart wordt nog steeds mede samengesteld... aan de hand van jouw stem. Ja, stemmen van het luisterend publiek tellen zeker mee. Vandaar ook interactieve hitlijsten. Stem ook en help mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van de artiest en titel van het liedje waar jij op wil stemmen te mailen naar aarondionair@ditishelmond.nl of via een DM via de socials @aarondcrew. Aaron met dubbel A. En wil je de lijst nog eens even rustig nalezen? Ging het allemaal niet zo snel? De lijst is gepubliceerd op de Facebookpagina van dit programma. Facebook.com/AaronDonAir. Facebook.com/AaronDonAir. Zijn we nu toe aan de nummer
1: 1.
0: Bring Your Love. De eerste echte single. Afkomstig van het toekomstige nieuwe Madonna-album dat op 3 juli gaat verschijnen. Confessions 2. Dit is Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: 1.

0: and I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter op 1. Bring your love. Je weet wat je moet doen als je de verandering in aan wil brengen. Als je denkt van, nou, ik wil helemaal niet dat deze plaat op 1 staat. Ik wil Lady Gaga op 1. Of ik wil Bruno Mars terug op 1. Jij hebt inspraak. Even jouw stem laten gelden. AaronDeOnAir@ditishelmond.nl. AaronDeOnAir@ditishelmond.nl. Of een DM'tje, een privéberichtje via de socials. Naar mij, @AaronDeCrew. @AaronDeCrew. Artiest en titel, meer is niet nodig. En jouw stem telt automatisch mee voor de nieuwe samenstelling. De nieuwe lijst voor volgende week. Dat is wat betreft The Interactive Power Chart.
2: Elke eerste vrijdag van de maand.
3: Aaron D. On Air. XL.
2: Met artiesten in de studio. De

0: is Helmond.
1: Ja, we gaan lekker door met muziek. Resteren er nog 4:15, zo'n kwartiertje te gaan. Nog deel 2, uur 2, R&D on air. Enjoy the music.
2: Hey, ik ben R&D.
0: Dit is Helmond.
3: Such a

Kylie Minogue en padam padam. We gaan er lekker uit met Abracadabra, Lady Gaga. Thanks voor het luisteren. Fijn weekend. Tot volgende week. Hai hai.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
5: Wij zijn Art
4: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Jij
1: bent Helmond.
2: Dit is de muziek van jouw dag.
3: Vrouwtje, ik wil dansen.
4: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
3: Geen zes en de geit. Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
5: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
4: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
9: Wij zijn Art
8: en Ellie
9: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
8: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

Beste luisteraars, een heel oprechte goede avond en welkom bij Back to My Roots. Hierop, dit is Helmond Radio. We hebben ook weer een pakket vol met cd's. En we gaan zometeen draaien. John Travolta in Grease Lightning. En die komt er zometeen aan. Nogmaals een goede avond.

hoorde Lindsay de Paul met Sugar Me. We gaan verder met Hot Butter met Popcorn. Sorry, deze plaat.

Jonathan Richman en de Modern Lovers met Egyptian Reggae. We gaan verder met deze plaat. Pussycat. En Mississippi.

Je hoorde Pussycat met de Mississippi. En we gaan verder met deze plaat Spooky and Sue en Swinging on the Star.

zo, beste luisteraars. De eindmaker ligt er ook weer op. En dat betekent vakantie. Nou ja, twee dagen. Ik wil op de eerste plaats iedereen bedanken voor het luisteren. En binnenkort wordt het ook weer warm. Zo'n ongeveer 25 graden. Ik wil op de eerste plaats iedereen een fijn weekend toewensen. En volgende week ben ik ook weer bij. Wat mij betreft. Groetjes. Doei.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hanta-virus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
5: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
4: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: Over 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Een hele goede avond. Of zoals de Tsjechen zeggen, dobrý večer. Prachtig. Vjele psivitani, hartelijk welkom betekent dat in het Tsjechisch bij deze editie van de Sound of Senders. Je luistert naar Dit is Helmond Radio, de zender voor de stad waar rollators nog ongelooflijk hip zijn. Zo hip als in Helmond, zo hip zijn ze bijna nergens. Vergeet dit weekend de concerten van Harry Styles en Suzanne en Freek. Want in onze stad staat het weekend van rock en rollators weer voor de deur. Bands met 65-plus muzikanten staan morgen op het podium van de cacaofabriek. Of nou ja, staan. Misschien niet allemaal dus, maar dat is toch gewoon geweldig. In Helmond kan alles en dat geldt ook die komende paar uurtjes hier op je radio. Al klinken die twee uurtjes wel wat anders dan gewoonlijk. Misschien klinkt het allemaal wat ingeblikt. Nou, dat zou kunnen. Deze uitzending is namelijk van tevoren opgenomen. En net als hoe ingeblikt voedsel toch ook niet hetzelfde smaakt als vers voedsel, klinkt het radioprogramma ook net anders. Maar toch, luister smakelijk, zo tot een uurtje of tien. En hoe ziet het die pas leg? Dus veel luisterplezier.

0: you so. Nathan Evans was dat. Je hoorde Told You So bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor ook nog Sweet Goodbyes van Cresip. Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. Daar begonnen we het uur trouwens mee. Ben ik helemaal vergeten te zeggen. Je luistert naar deze ingeblikte editie van de Sound of Senders. Hey, ik kreeg een berichtje. Een berichtje van de redactie van deze radiozender dat er iets heel bijzonders, eigenlijk wel iets heel aparts is gebeurd. Ik weet niet of je het YouTube-kanaal Stuk TV kent. Stuk TV is een YouTube-kanaal, Nederlands YouTube-kanaal van een paar jongens die rare fratsen uithalen. Gekke dingen doen, opdrachten uitvoeren. En die opdrachten die hebben vaak te maken met ja, of naakt poseren of verlaten gebouwen verkennen. Nou, allemaal rare dingen. Een van die dingen die zij doen, dat is het jachtseizoen. En in het jachtseizoen gaan zij bekende Nederlanders vangen. Bekende Nederlanders die op de vlucht zijn door het hele land. En het gebeurt wel eens dat die bekende Nederlanders dan ook onze regio aandoen. En dat is deze week dus gebeurd. In een nieuwe editie van het jachtseizoen. Daar was iemand op de vlucht. Ik weet ook niet precies wie het is. Heel eerlijk gezegd. Ik heb de aflevering niet gezien. Ik heb alleen een screenshot binnengekregen. En dat screenshot zegt meer dan genoeg. Daar is namelijk iemand gevlucht naar Deurne. En diegene die, de editors van Stuk TV, die hebben Deurne niet Deurne genoemd, maar Helmond. Er staat heel grote Helmond bij Deurne. Dus bij deze, onze stad is een klein stukje groter geworden. Goed nieuws. Leuk nieuws. Ik denk dat we er blij mee moeten zijn. Ja. Dat is deze week gebeurd. Dat is heel apart. Maar zometeen hoor je nog meer wat er deze week ook in Helmond gebeurd is. Ja, dit heeft het rubriekje net niet gehaald. Want Deurne ligt toch niet in Helmond. Dus dat hoor je zometeen. Wat er verder nog allemaal in onze stad is gebeurd deze week. Na onder andere muziek van T-Paw. Ik heb ook nog snelle voor je. En laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dat was Tipo en China in Your Hand bij Dit is Helmond Radio.
1: Zeg Teun, is er nog wat gebeurd in Helmond?
0: Nou, jazeker. In Helmond is altijd wel iets aan de hand. Of nou ja, soms ook weer niet. Soms lijkt het alleen maar alsof er iets aan de hand is. Zo ook afgelopen maandagavond. Brandweerwagens reden af en aan om de Lambertuskerk te blussen. Er was rook en er werd gerend en er werd geblust, maar het was een oefening. Een grootschalige brandweeroefening om te testen of de Lambertuskerk te redden zou zijn, mocht er iets gebeuren. De rook was gelukkig nep. De aanleiding was de brand in de Amsterdamse Vondelkerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Niet alleen willen we uiteraard niet dat een dergelijk scenario zich ook in Helmond zou kunnen afspelen. Uiteraard willen we ook zeker niet op Amsterdam lijken. Dan was er deze week in Helmond een hoop bomennieuws. Voor wie bomen wil bewonderen is er allereerst een vernieuwde versie van de Warandeling. Een wandeling door het stadspark De Warande, 1,1 kilometer lang. Fel oranje vogelhuisjes wijzen je daar de weg langs prachtige Helmondse boompjes. En die wandeling is dus vernieuwd, dus je ziet allemaal nieuwe bomen. Of nou ja, bomen die je eerst misschien nog niet zag. En er is nog meer bomennieuws. Er is namelijk een Helmondse boom die een prijs heeft gewonnen. Het gaat om de voorleesboom bij basisschool De Goede Herder in Helmond-Oost. De beste boom heeft de Buurtzaam Challenge van de gemeente Helmond gewonnen. Dat is een project om inwoners te stimuleren hun buurt mooier en socialer te maken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is ook een leuk boompje verder, niks op aan te merken, niks mis mee. Maar ja, ik denk bij een voorleesboom toch altijd meer aan de sprookjesboom uit de Efteling. Die kan tenminste echt praten. En ja, die Helmondse voorleesboom, superleuk, maar dat schijnt hij dus niet te kunnen. Ja, het schijnt dus dat je met deze variant niet eens echt een fatsoenlijk gesprekje aan kan knopen. Laat staan dat hij dus iets voorleest. Nou, toch jammer. Nou, er is misschien nog een puntje van verbetering. Nou, verder deze week in Helmond. Het dier van de week op ditishelmond.nl heet Poes. Drie keer raden. Nee, inderdaad, het is alweer geen hond.

0: Ilse de Lange, We Are One, bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog Montel Jordan en This is How We Do It. Het is vrijdagavond. Het is tegen 8:30. En dat is traditiegetrouw het moment waarop weerman Joost je precies gaat uitleggen hoe het zit met het weer het komend weekend in onze prachtige stad. Alleen, een klein probleempje. Het is een ingeblikte uitzending vandaag, van tevoren opgenomen. En het was niet helemaal mogelijk om weerman Joost daarbij aan de telefoon te krijgen om het weerbericht in te laten spreken. Ik heb van weerman Joost een hele mooie lap tekst gekregen. Daar staat precies het gebruikelijke weerman Joost weerbericht. Je moet zijn stemmen maar eventjes zelf bij bedenken.
1: The Sound of Senders presenteert...
2: Now here for you is the weather report.
1: Weerman Joost.
0: Ja, maar dan anders. Juist, goedenavond beste luisteraars. En welkom bij het weekendweerbericht hier bij de Sound of Senders. We gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. En beginnen bij vanavond. In de avond verdwijnen de laatste buien en zet de temperatuur een daling in. Het wordt uiteindelijk zo'n 5 graden bij een zwakke wind die van het noordwesten naar het zuidwesten gaat draaien. Zaterdag zien we dan een afwisselend beeld van wolken en zon. Er is nog steeds kans op een enkele bui, vooral later op de middag. Lijken dit er zelfs wat meer te zijn. Het zijn echter minder buien dan de afgelopen dagen en ze zijn ook wat minder fel. De temperatuur loopt op naar 13 à 14 graden bij een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind. Zondag wordt het met 16 graden alweer wat warmer. De buienkans is nog een heel stuk kleiner en met een beetje geluk blijft het zelfs zo goed als droog. Wederom is een mix van zon en wolken bij een zwakke zuidenwind aan de orde. Dit weerbericht zet echter de eerste dagen van de nieuwe week niet door. Vanaf zondagavond neemt de kans op regen weer toe. En in ieder geval tot en met woensdag moeten we rekening houden met buien of regenzones. Tussendoor is de zon ook zeker wel te zien en droge momenten komen vaak voor. Dankzij de zuidenwind, die meestal matig van kracht is, stijgt de temperatuur dagelijks een aantal graden. Op maandag is het een graad of 17. Dinsdag komen we in de buurt van 20 graden. En woensdag overschrijden we die grens waarschijnlijk al. Richting het einde van volgende week lijkt er een hoge drukgebied uit Spanje onze kant op te komen. Dat betekent rustig en zonnig weer. Maar bovenal gaat de temperatuur nog verder stijgen. 25 graden of meer zijn dan goed mogelijk. Hoe lang het hoge drukgebied stand houdt en of er mogelijk ook onweersbuien ontstaan, is nog lastig te zeggen. Maar er komt dus wel een einde aan het koele en wisselvallige weer. Tot zover het Weerman Joost weerbericht. Voelt toch wel raar om het dan zelf voor te lezen. Nu wil ik weer mijn Joost graag vragen van... hoe zit dat dan daarmee? En hoe zit het dan daarmee? Nee, dat kan niet. Helaas. Maar het wordt lekker weer. Nou ja, even een wisselvallig weekendje. En dan volgende week, jongens. Ja, ik heb buiten dit weerbericht van Weerman Joost al gezien in mijn eigen weerapp dat het zelfs nog warmer zou worden dan 25 graden. Maar goed, Weerman Joost zegt, hij zegt 25 graden of meer. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het weer volgende week. Ik heb het muziekje niet helemaal volgepraat. Zoals Weerman Joost normaal gesproken wel doet. Misschien moet ik daar toch nog een keer wat tips over vragen.

0: woorden die we maar konden vinden. Samen gepest en bij elkaar gepropt. In 2 uurtjes radio.
1: This is the sound of Sanders.

0: Dit is Helmond Radio. Je hoorde Bruce Hornsby and The Range. The Way It Is. Daarvoor nog muziek van U2. With or Without You was dat. En daarvoor nog Pauza en Magnetic. Hey, het is vrijdagavond. We gaan even een klein lesje Helmonds doen. Vind dat nodig is. Vind dat mag.
1: The Sound of Senders presenteert
2: Helmondse les.
0: Ja. Voordat het weekend in Helmond deze week officieel mag beginnen, is het tijd voor een heel klein lesje Helmonds. En ik ga je niet te lang vervelen. Ik heb misschien al zat lessen gehad deze week. En het leven zit altijd vol lessen, toch? Nee, dan wordt het iets te filosofisch. Hey, ik heb een prachtig mooi Helmonds woordje voor je. Ik heb het Helmonds woordenboek van Wim Daniels er nog eens een keertje op nageslagen. Toen viel mijn oog op het woordje murmeren. Murmeren. Je schrijft ook M-U-R-M-U-R-E. Murmeren. En dat is het Helmondse woordje voor mopperen. Dus ik kan hier wel murmeren dat... waar kan ik over murmeren? Helemaal nergens over, toch? Ja, dat de uitzending wat ingeblikt klinkt, maar ja, het is wat het is. Een prachtig mooi Helmonds woordje dat zich niet letterlijk laat vertalen naar het Nederlands. Dat is altijd leuk, toch? Als een woordje uit het dialect eigenlijk niet letterlijk bestaat in de taal die alles overkoepelt. En het woordje is neutelendrup. Ik herhaal, neutelendrup. En neutelendrup gaat over de lijn op de grond waar de druppels neerkomen die van het dak afvallen. En neutel betekent dan zoiets als overhangende dakrand, denk ik dan. Maar correct me if I'm wrong. Ja, ik vind het een prachtig mooi woord, schrijf het op. Neutelendrup, heerlijk. Heb ik nog één Helmond zinnetje voor je?

En dat zinnetje klinkt als volgt. Noderhand het die aalt prots zat. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Ik ben helemaal niet zo goed in die uitspraak. Noderhand het die aalt prots zat. Achteraf heeft hij altijd genoeg praatjes. Zo, nou beste mensen. Bij deze is het weekend in Helmond officieel begonnen.

0: Zo klinkt het tegenovergestelde van stilte.
1: The sound of cinders. The opposite of silence.

0: Handle with Care, de Traveling Wildberries bij Dit is Helmond Radio. In deze ingeblikte Sound of Senders. En ik heb goed nieuws voor je. Zometeen na 9 uur. Moest even nadenken. Ja, klopt dat?
1: Ja,
0: dat klopt. Zometeen na 9 uur trekken we gewoon nog een blikje open. Nog een heel uur lang. Ja, dat zometeen. Na muziek van Bruno Mars en Risk It All.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
5: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
4: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
6: This is the sound of Senders.
0: Met Teun Senders.

0: This is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of senders.
3: Goedenavond. Vitaj spjet. Welkom terug, dat is weer Tsjechisch trouwens. Goed dat je erbij bent. Welkom bij deze ingeblikte editie van de Sound of Senders. Ik ben, zoals je misschien kan horen, het klinkt allemaal een beetje anders. Ik ben momenteel niet live in de studio. En zodoende komt mijn stem vanavond tot u vanaf een bandje. En dat is volgende week trouwens ook het geval. Maar vanaf de week daarna is alles weer gewoon normaal. Hey, je hoorde Still Champagne van Davina Michel. Net 9 uur geweest. Nog een heel uur lang de Sound of Senders uitgesmeerd over je radio. En het is een beetje om het weekend in te luiden. Hè? En voor wat betreft het weer, zoals je het misschien al gehoord hebt, wordt het komende weekend niet heel erg spannend. Regen staat op het programma. En verdere temperaturen waarbij een jas nog wel wenselijk is. Verder op het programma, het is het weekend van een reeks concerten. Harry Styles staat in Amsterdam en Suzanne Freek staan in Arnhem. Om een beetje in de stemming te komen, komen ze dit uurtje allebei nog voorbij in dit radioprogramma. Is wel leuk toch? Dat dacht ik. Nou, komend weekend is het dus nog een beetje regenachtig. Niet het allerfijnste weer. Het wordt echt weer prachtig mooi weer eind volgende week. Echt niet normaal. Ruim 20, ruim 25 graden zelfs. Nu al zin in. Mocht je trouwens volgende week vrijdag niks te doen hebben en alvast plannen willen maken, ik heb een ideetje voor je. Alvast even voor in de agenda. Bij de Kringloopwinkel wordt volgende week vrijdag een workshop bloempotten pimpen georganiseerd. Van 11 tot 3 kun je daar terecht om van een oude bloempot toch nog iets te maken. Een prachtig kunstwerk zelfs. Kun je, ervan, je kunt het zo gek niet bedenken. Maak er wat van. Achteraf mag je je creatie ook mee naar huis nemen. Om het vervolgens het hele weekend lang in de volle zon te bewonderen. Dat klinkt leuk toch? Nou, ik vind dat nou echt typisch iets voor een vrijdag. Weet je waarom? Omdat op vrijdag

with me. Dat was Ed Sheeran, South of the Border, hoorde je bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog Mary Jane Girls en In My House. Hey, je luistert naar de lokale omroep van Helmond. Wij brengen jou het nieuws uit Helmond. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar soms is het ook wel eens leuk om eens te kijken wat er verder allemaal in de wereld gebeurt op lokaal niveau. Dat gaan we zo meteen eens doen. Ik heb een heel leuk nieuwtje voor je. Maar eerst wil ik iets voor je draaien van Harry Styles. Waarom? Nou, omdat deze meneer een reeks bijna uitverkochte concerten heeft. Ze dachten dat het uitverkocht zou raken. Gebeurt toch niet helemaal, omdat het best duur is. Een stuk of 10 concerten binnenkort. Begint het weekend in Amsterdam, is dat allemaal te doen. En Amsterdam is dan ook, geloof ik, de enige plek van zijn wereldtour waarin hij Europa aandoet. Dus mensen uit Europa komen van heinde en verre deze kant op om Harry Styles te zien en te horen. Is allemaal leuk. Harry Styles kennen we van redelijk recente hits nog wel. Watermelon Sugar natuurlijk. Wat hebben we nog meer? We hebben Golden. Is ook een hele bekende. As It Was. Late Night Talking. Zijn redelijk recente hitjes van de afgelopen jaren van hem. Maar toen hij net One Direction uit was. Net die boyband had verlaten. Een van zijn eerste grote hits. Solo. Kennen we die nog? Die ene van Harry Styles uit 2017. Ook een monsterhit destijds. Sign of the Times.

0: Een klassiekertje toch wel inmiddels van Harry Styles, gevolgd door een iets ouder klassiekertje. My Favorite Waste of Time was dat, Owen Paul bij Dit is Helmond Radio.
1: The Sound of Sanders presenteert...
2: Nieuws uit...
0: Brandboe. Radionieuwsdienst verzorgd door The Sound of Sanders. In het Noorse dorpje Brandboe heeft een 6-jarig kind een bijzondere ontdekking gedaan. Tijdens een uitstapje van de basisschool stuitte hij op een zwaard van 1300 jaar oud. Vermoedelijk stamt het zwaard nog net uit de periode van voor de vikingtijd. Het wapen was roestig en vuil. En ondanks dat kinderen het leren om niks van de grond op te rapen, want dat is vies, heeft dit jongetje dat toch gedaan. En in dit geval is dat maar goed ook, want het zwaard is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Toch maar eens in Helmond rondkijken of we hier ook nog iets kunnen vinden. Al zullen het hier misschien niet zo snel zwaarden zijn. Ik denk eerder vooral veel kattenbotten. Zou dat kunnen? En tot zover nieuws uit Brandboe. Terug naar Helmond.
3: Het nieuws van alle kanten.
1: With the sound of Sanders.

0: Lady Annabelle was dat. Hello World bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog Linger van de Cranberries. Ik heb een jingle klaarstaan en dat is een hele bijzondere jingle. Want het is een jingle waar een verouderde versie van mijn stem nog in te horen is.
1: The Sound of Sanders presenteert...
2: Hall of Fame.
3: And in the right here waiting.
2: Hotel California.
3: Sign on the radio.
2: Constance all-time favorites.
0: Tja, toch even geleden. Soms heb je van die platen die je gewoon niet loslaten. Ik heb er ook een aantal en zo nu en dan licht ik er eentje voor je uit in Teun's all-time favorites. En deze keer, ja, dit blijft altijd een favorietje van me. Ik vind het zo'n mooie plaat en ik draai hem graag voor je. Het is er eentje van Depeche Mode en ik hou van platen waar het woord silence in de titel zit. Ik weet niet of de naam van dit radioprogramma al iets daarover prijsgeeft. Het was of ik noem het programma The Sound of Sanders of ik noem het Enjoy the Sanders. Nou, het is toch The Sound of Sanders geworden. Maar ik vind die ene plaat van Depeche Mode wel echt heel mooi. Enjoy the silence, nu in The Sound of Sanders.

0: Shakira en Zoo bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog muziek van Chaka Khan en I Feel For You in deze ingeblikte Sound of Zenders. Het radioprogramma dat vandaag net een klein beetje anders klinkt dan gewoonlijk. Maar ja, volgens mij is de muziek er niet minder om. Hoop ik tenminste. Hey, over muziek gesproken. Ik had nog beloofd iets te draaien van Suzanne en Freek. En nou ja, als het gaat om Suzanne en Freek is de keuze reuze. Die hebben een hoop muziek uitgebracht. Goud natuurlijk, Dromen in Kleur. Deze is voor mij De Overkant. Ik kan ze allemaal op gaan noemen. Als het avond is natuurlijk, was volgens mij hun eerste echt wel grote hit. Dit weekend doen ze een aantal concerten. En ja, ik heb er nou al zin in, want ik ben daarbij komende zondag. Echt leuk. Ja, stiekem heb ik wel een beetje een zwak voor de muziek van Suzanne Freek. Ik kan het heel erg waarderen. En ik had beloofd er dit uur nog even iets van te draaien. Nou, van die vele mooie, leuke platen die ze gemaakt hebben, is de keuze uiteindelijk gevallen op toch ja, inmiddels wel een klassiekertje van ze. Het is er eentje uit 2019 en dit blijft stiekem toch wel een beetje mijn favorietje. Suzanne Freek nu bij Dit is Helmond Radio en Blauwe Dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Op de valreep nog in de uitzending van vandaag. Je hoorde Neil Young in Alabama en dat was een verzoekje van mijn vader. En het is bijna 10 uur geworden inmiddels op vrijdagavond. Dat betekent maar 1 ding en dat geldt ook voor ingeblikte van tevoren opgenomen uitzendingen. Dat was hem voor vandaag.
1: Het is tijd geworden om afscheid te nemen.
0: Ik wens u een zeer prettig weekeinde. Leuk dat je geluisterd hebt. Mocht ik je verzoekje niet hebben kunnen draaien omdat het niet live was, nou, dan verplaats ik hem naar volgende week. Dan is de uitzending trouwens ook opgenomen, maar die moet ik nog opnemen. Nou, graag tot dan. Dank voor het luisteren.
1: Luisteraars, dank voor het luisteren.
0: Dat zeg ik.
2: Thank you for listening to this episode of The Sound of Senders.
3: Het gaat u goed, en hoe dan ook.
4: If you put your mind to it, you can accomplish anything.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
5: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
4: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Met
0: Kooijurke XXL.
1: XL.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.